0: Moet je veen.
1: Wat is het veen?
2: Good morning, 10600 PJ, Eversource Electric, 1042 Palisado Ave, now Hill 1400, R13.
1: Good morning.